0: La hala zuwe na ma jaba la ba sundu ga ta anyi ga la ma tsua diya la ma pema la tsuka la ma tunu iki iki ga na ma chang chu o nga diya na ma siwe ga jesa ga nina ga na ma norsa angebu ga na ma nga ta kong du chu kuk nusam norsa kishi kui bar so nusam titar tuk tu ju bar nusi na sagar shiki sumji ki la pi pangta mi de sumji ki la pi rati gombe rikui ki la pi sembar yi chu ngak chi chu
1: 홍실라 로조 대부가남 나이 나외 고중 코베마세 센지 띵라 샤유 제부제시 냠베 냠송아이 슈조 제부 톡주 톡베 톡송아이 슈조
0: 나 진짜 나 로조 리데기 겸네 켈라쥐 유베 나 자치베 세세 상부 교함에 분나로
1: 창조 난데 Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee